0: Welcome to the home of family and great music. Kofifi FM 97.2.
1: Iso, jy kon elke dag nie vir extra klasse, maar jy skuld my nog van laatst maand sy gejaan. Waarom jy gejaan?
2: Hoe laat voelde ik was gister, Mieke?
1: En jou punt?
2: Die pastoor het gesê, jou skuld is klaar betaal. Hoe laat voelde, jy moet my net verstaan.
1: Iso, Iso, nie my spelen. As dit vir my meisie was, het ek lang al opgehoom weer te jaan.
2: Hoe jy die meisie van jou, wat sy naam?
1: Haar naam is Hope.
2: Hope? Maar sy lyk al mismoedig.
1: Nee, haar liever so week niet. Oké, zeg ons even mij, hoeveel is 4 plus 4?
2: Een 4 met een 4 boe op is een groot 4.
1: Hoe kan 4 plus 4 een groot 4 wees? Lees dat jy nie wanneer ek praat nie.
2: Lees dat wat nou goed maak die sin nie.
1: Oh, nou maak ek die sin nie.
2: Ek het een recerakerij lezen.
1: Speer gewoon voor mij chocolade.
2: Lekker.

0: Vier jij je verjaardag of je huwelijksherdenking? En wil jij dat ons jouw grootdag met jou moet vieren? Laat ons weten op 079-468-5183.
1: Skakel op die stasie van die nasie 97.2.

0: Welkom! Dat is Jozef Hamer, Milos in
1: Francisie. Mensen, kunnen zwaar van de toebroekjes.
2: Good morning, Francisie. My name is Tema. Away, my sugarness.
3: Happy birthday!
4: Vier jij jouw verjaardag of je huwelijksherdenking? En wil jij dat ons jouw grootdag met jou moet vier? Laat ons weer op 079-468-5183.
5: CCFM is where it all began.